0: in South Africa, released in 2005.
1: Zet nader de dicht die gordijnen. Gooi mij verlos met je zakje, maar gooi jouw hassen waar ik kersen trek, dus die conversen.